wie lakrits, wenst de nog niet beter wits. Maar eenmaal hingen in de monk, drie de muiden maakt zich ronk. Het liekt hetzelfde wie gedeks, maar wenst de minder cognac leks, en cognac schnaps of brandewijn.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

ben je tekort gedaan. Is ze weggegaan?

luchtje laten hangen? Gaan wij dat doen? Nee, dat gaan wij niet doen. Niet opgeven.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

liefst ben ik alleen, want zo begrijp ik wat er rond mij speelt. Heb uw vertrouwen al gebroken en niet omgekeerd. Ogen zijn als bliksem en ik voel me elke keer geraakt. Mijn borstkas is verlamd en voel niks in mijn benen, maar hoe moet het verder dan? Oorlog in mijn hersenpan. Ik wil van u houden, maar ik voel dat ik niet vechten kan. Maar ik smacht naar u, vriendschap is te lastig nu. Ik moet aan mezelf werken, lopend door de achterbuurt.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. De zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. De zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Kurt Krabbe, Toe Blijf Bij Mij. Ja, dat doen we. Nog een klein uurtje, want we zijn net begonnen aan deel 2 van deze muziekdoos. Voor onze latere afstemmers, welkom en fijn dat jullie zo talrijk meeluisteren. En na Kurt Krabbe gaan we de nieuwe draaien van Viertakt. Ik wil meer pre.

0: ben je dan?
1: Oh, een vermazoende grote tv.
0: Ik heb een schoon kostuum

die leuke meezingers destijds voor Rita Hovink. Wel, die gaan we ook nog eens draaien tijdens dit uurtje. Dit was Ayay Dolores, gebracht door Gino Graus. En dit is ook nieuw. We gaan hem nog eens draaien, dit wel vaker. Mike Grondy, Niemand als jij.

Blazen. Dat was onze collega Mike Grondi met Niemand als jij dus. Gaan we het een beetje rustiger aandoen in ons programma? Ja, waarom niet, hè? Mag toch ook wel zeker. Een rustpauze lassen in onze muziekdoos. Met deze Petula Clark.

van Paul Anka, gebracht door Bobby Prins. Huil maar uit op mijn schouders. Nog even rustig blijven. Dit keer met muziek van Roy Black.

het jullie beloofd. Dus hier was ze dan, Rita Hoving dus, met haar Antonio. En ik ging eens even kijken op de website, vrienden. En het was toch een beetje verbazend. Ze is al overleden van 7 september 1979. Het lijkt alsof het gisteren was. Ronnie Tober. Die heb ik vandaag ook nog eens meegebracht. Met een van zijn leuke songs in ons programma. Muziekdoos.

0: met jou erbij kan ik alles aan.
1: Vaak opgetreden in zijn zaak en dat parasol te bevelzeken bij onze collega Danny erover. We draaien er ons heel graag deze single. Ik voel je hart. De queen van de disco. We luisteren nooit naar Donna Summer.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 00 32 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martinbree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van...
6: Eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
7: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
6: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
8: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
9: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
10: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
11: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
12: Ja, dit is wat mijn mama zei.
11: Samson en Marie. Milk Inc.
13: I will walk on water.
11: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
14: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza, het nieuws.
16: Railschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken, Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
15: Dit was het Radio Monza nieuws.
17: Monza's favoriet.
18: Hallo lieve mensen van Radio Monza.
13: hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song. Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
17: Monza's favoriet.

0: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is Radio Monza op 106.5 FM.
1: Stopt onze melkboer voor ons Turken, het reporterke met je motorke. In de buurt hoor je hem fluiten. Ze komen buiten, maar het regent alom klachten. Want hij laat ze allen wachten, omdat hij zo moeilijk weg.

spoor, me ik toch voort met uw toer. In plaats van daar te vrijen, zou je beter verder rijden. Melkboer, melkboer, me ik toch voort met uw toer. Het duurt nu al een uur en uw melk wordt duidelijk zuur. Komt hij dan eindelijk melk afgeven, zijn handen beven, hij giet er neven. Moeder de vrouw die ziet dat lekken, zegt pot verdekken, de stoep vol vlekken. Maar terwijl hij staat te schenken, blijft hij al door aan haar denken. Hij vervult van die gedachten, laat het steeds meer op zich wachten. In de strijd, ten einde red, roepen de vrouwen razend kwijt. Hey, melkboer, melkboer, maak toch voort met uw toer. In plaats van daar te vrijen, zou je beter verder rijden. Melkboer, melkboer, maak toch.

beetje water. Als je er pudding van wilt maken, kun je hem daar juist op pap geruiken. Hij krijgt spuit, het is hoog tijd, want als de klanten raakt hij kwijt. Melkboer, melkboer, maak toch voor met uw toer. In plaats van 30 rijen,

natuurlijk komt er gauw weer oorlog. En gaat de mensheid naar de maan. Maar de neutronenbom laat toch nog de laatste huizen keuren.

eerste portemonnee. Natuurlijk is er veel geweld, maar wij zitten goed voor de tijd.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Of Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978. Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
5: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Railschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede morgen op deze dinsdag 6 juni, dinsdag 6 juni 2026. Tussen de

Zometeen gaan wij natuurlijk beginnen met Monza's favoriet en dat is deze week niemand minder als Tinus en Zorg je opzij.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo lieve mensen van Radio Monza, hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek, Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song. Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
0: Monza's favoriet.

En dat waren natuurlijk Karel Versparkt en Frans Steunis met het Radio Monzelied. En we gaan van start met een plaatje van Salm Segers en dit wordt mijn dag vandaag.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Mark Dex en hij zong voor u natuurlijk Palma de Mallorca. De volgende is er eentje van Gert en Armin en Als morgen de bruidsklok luidt.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Arne Jansen. En ik heb de hele nacht aan jou gedacht. De volgende krijgen van Danny Cardo en Jij bent veel te mooi.

En we kregen Duitsstalig werk van de Amigos en zij zongen voor u Gib mir mein Herz zurück. De volgende eveneens Duitsstalig werk van de Flippers, die Rode Zonne van Barbados.

En dat was natuurlijk muziek van vandaag de dag en een plaatje van Senna en Kleine Vogel. Eveneens muziek van vandaag de dag van Chris Alders en Murje Sint Verdicht de Zon.

En we hebben nog een keertje kunnen luisteren naar Marianne Weber en Laat mij nu maar gaan. De volgende krijgen van Christophe en Dans, Zigeunermeisje, dans.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op wdselectronics.be.
3: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson. Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrip, stal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svennie Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svennie vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
5: Relschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezanten Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En we gingen naar de reclame en het tijd zijn van 10 uur van start met een plaatje van André Hazes en een beetje verliefd. De volgende krijgen we van Simino Rossi en Roert zijn de rozen.

En we kregen natuurlijk muziek van Bobby Prins en Oh Zo Helder Blauw. De volgende is er eentje van Jeroen van Zelst en Jouw Liefste Wens.

En we kregen muziek van Danny Timmers en Mooier met jou. We kregen Duitsstalig werk van Club Draai en Douchastation.

Eveneens Duitsstalig werk van Mireille Mathieu en Walsen der Liebe. De volgende kregen van de Sunstreams en Jij ging de wijde wereld in.

En dat was natuurlijk een plaatje van Johnny Hoes en Glück auf. De volgende krijgen van Frans Bauer en daar heb je vrienden voor.

En we kregen natuurlijk muziek van Monik Smits en Als je verliefd op een jongen bent. De volgende die krijgen we van Corrie Konings en Duizend keer aan jou gedacht.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Charlene en Al zie ik tranen in je ogen. De laatste voor vandaag is er eentje van Lucas en Gea en Onder die sterrenpracht.

0: Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit dinsdagochtendprogramma, gepresenteerd en samengesteld door uw gastheer Tje. Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor. Om de klok van 13 uur dan krijgen wij onze collega Tjeuke en hij zal u verrassen tot aan de klok van 15 uur. En hem wens ik natuurlijk heel veel succes toe. En jullie beste luisteraars allemaal heel veel luistergenot naar de programma's van Radio Monza.
1: Adieu allemaal, adieu allemaal, ik laat hij...
0: Ik maak weer een afspraak met u aanstaande maandag tussen de klok van 20 en 22 uur 30 hier bij Radio Monza met het verzoekplatenprogramma.
1: De wal, de Albrug, zijn
0: maak er nog een fijne week van. Geniet van de muziek en tot maandag. Dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 Bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dienand Rutgers, duo Hoe Ouder Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Heerlijke versie. verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Relschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezanten Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Hallo lieve mensen van Radio Monza. Hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
11: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Schutterij Sint Laurentius de Bocholt nodigt u vriendelijk uit op hun gezellige gewichttrekken. Op vrijdag 19 juni, in de feesttent op de Dam, Eikenland de Bocholt. Aanvang 20 uur. 6 personen per ploeg plus 1 coach. Damesploegen, herenploegen, kinderploegen. Inschrijvingsgeld is €50, inclusief 20 consumptiebonnen per ploeg. Kinderploegen tot en met 12 jaar nemen gratis deel. Een sportieve uitdaging, veel ambiance en vooral gegarandeerd een gezellige avond met vrienden en supporters. Inschrijven kan via het e-mail van a.van.leuken@hotmail.com of rowennaberben@gmail.com. Telefoneren kan ook op het nummer 0489 4097 90 ofwel 0473 26 78 17. Wacht niet te lang en stel snel jullie ploegen samen. Inschrijven kan tot 10 juni. We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balletjes draven. Inschrijven kan ter plaatse €5 per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Kinrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Gezinsbondfusie Kinrooi, Vaderdag ontbijt, op zondag 14 juni van 8 tot 9 uur 30. Wat zit erin? Dat is zoet en hartig beleg, ei, pannenkoek, yoghurt en broodjes. Kost €10 voor leden, €15 voor niet-leden. Afhalen kan ook tussen 8 uur en 9 uur 30. De ontbijten kunnen afgehaald worden op de Truienstraat 20D te Molenbeersel, bij de meisjes Giro-lokalen. Hoe bestellen voor de 9e juni? Via mail naar molenbeerselgezinsbond@gmail.com of via telefoon op het nummer 0494 05 81 59. Betalen kan op Gezinsbond Fusie Kinrooi op het nummer BE54 0680 74 69 70 97. Met als mededeling naam, adres en indien lid van de Gezinsbond het lidnummer. Iedereen van harte welkom. De Steirische Harmonica Freunde, Oostenrijkse sfeer en muziek. Op zondag 21 juni, open air, bij Café Panderosa in Kotem. De aanvang is om 16 uur. Iedereen van harte welkom. Bedevaart Banneu, op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10.15 uur 15, gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12.15 uur 15, middagmaal picknick, om 13.30 uur 30, kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17.10 uur 10, vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering. Van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven te laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Manu, woensdag 1 juli. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richards Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardeheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 uur in de parochie Sint Jozef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint Jozef. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. De gezinsbouw Keenrooy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooy om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089-70-2715. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorp, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Steger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
4: Heb je een nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 500-676. Dat is 0476 500-676. Dominique Kretskes.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Railschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken, Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: De mooiste Telstar-hits van vroeger en nu. Dit is het Telstar-uur op dinsdag van 12 tot 1.

Beste truckers, graag zou ik jullie enkele dingen willen zeggen. Iets dat ik al lang had willen doen. En dit is misschien het juiste moment daarvoor. Zoals ik en vele anderen die muziek maken en veel op de weg zijn, hebben wij veel respect voor jullie truckrijders. Omdat het nou eenmaal een feit is dat de beste chauffeurs vrachtwagenchauffeurs zijn. Met een veilige instelling, accuraat zijn en de eerste zijn die stoppen als er ook werkelijk hulp nodig is. Ook doen jullie kleine dingen, zoals lichtsignalen geven als er iemand passeert. Eerlijk, ik vind jullie toffe kerels die ik met alle plezier ontmoet. Want ook een groot gedeelte zijn hardwerkende huisvaders en meestal ver van vrouw en kinderen. Als iedereen nou eens zo reed als jullie dat doen, dan zouden er veel minder ongelukken en leed op de weg zijn. Dus truckrijders, vrienden, jullie worden meer gerespecteerd dan jullie ooit zouden denken. Ik heb iets speciaals te vertellen. Een gebed aan jullie truckrijders die op dit moment misschien luisteren. Ook de bijrijder wil ik natuurlijk niet vergeten. Want ook voor hem is dit gebed bestemd. Dit truckersgebed werd mij gezonden door een chauffeur uit Rotterdam. Dit gebed betekent veel voor hem. Maar ik denk ook voor jullie. En misschien wordt dit ook wel jullie gebed. Ik zou zeggen, luister maar eens. Lieve Heer, zegen alle truckrijders. En help me rijden, veilig en goed. Geef mij dat ik uw helpende hand ontmoet. Bij het rijden door straten waar spelende kinderen zich vermaken. Help mij tegen slaap met uw macht. Want donker en eenzaam is de nacht. Maak ons één door al die uren heen. Laat mijn beslissingen goed zijn, elk uur. En wees u mijn hand aan het stuur. Zegen mijn medeweggebruikers, in goede en ook in slechte tijden. En leer hun niet te snel te rijden. Geef mij de kracht voor elke trip. En laat mij varen de juiste koers op mijn schip. Geef mij bezinning van dit leven. Het is maar zo kort en duurt maar even. Goede reis en behouden thuiskomst. God bless you.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
2: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
1: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
6: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
7: Het is een nacht.
6: Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Samson en Marie. Milk Inc.
8: I will walk on water.
6: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
5: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet?
8: Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
12: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: De Verenigde Staten weigeren tickets te verkopen aan supporters uit Iran voor het WK dat overmorgen van start gaat. De beslissing is ingegeven door het conflict in het Midden-Oosten, waarin de VS de kant van bondgenoot Israël kiest. De Rode Duivels spelen hun WK-wedstrijd tegen Iran op 21 juni. De Nederlandse hoofdcoach Marin Redijk stapt na 2 seizoenen op bij SK Beveren. Redijk loodste de club het afgelopen seizoen ongeslagen naar de titel, waardoor Beveren na 5 jaar afwezigheid opnieuw promoveert naar de Jupiler Pro League. Overige nieuws. Vlaamse minister Demir voert strenge regels in voor dienstencheckbedrijven die overstappende klanten of poetshulpen bedreigen met boetes van meer dan 1000 euro. Bedrijven die deze praktijken handhaven riskeren administratieve boetes die kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering kent aan 30 lagere scholen, waaronder de gemeentelijke basisschool van Rekem, een subsidie van 70.000 euro toe. Die instellingen gaan vanaf september functioneren als voorbeeldschool om andere scholen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe minimumdoelen. Uit een internationaal anti-scam-onderzoek blijkt dat 80% van de Belgen het afgelopen jaar in aanraking kwam met phishing. Miguel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity meldt dat de helft van de slachtoffers zelfs herhaaldelijk werd opgelicht, met een gemiddeld verlies van 4.000 euro per incident. Vanmiddag aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen. Later op de dag stijgt de kans op buien. Lokaal onweer 17 graden. Wisselvallige weertype houdt de komende dagen aan. Pas vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraars op het programma Sjuboksstaan met Turkey. Ik blijf in jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Shoebox Time. Iedere dinsdag namiddag van 1 tot 3 met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

We gaan even naar onze eigen Willy Sommers. En niet in 1971 begon hij zijn carrière. En niet in 1974 had hij een gevonden hele grote hit. Dans met mij tot morgen vroeg.

We're going to hit this on 1979 with Special AK, with Gangsters.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Essenstad 1, Busstraat in Rooi.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk. Stationstraat 38B tegenover politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maasdijk, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Essenstraat 1 Busstraat in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, Duo, hoe ouder, hoe gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De Verenigde Staten hebben alle tickets voor Iraanse supporters geannuleerd. De maatregel is een direct gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten. Het WK voetbal trapt over 2 dagen af. Iran is een groepsgenoot van België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen het land. In het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam van een 51-jarige man gevonden. Het parket bestempelt de situatie als een verdacht overlijden en heeft een onderzoeksrechter gevorderd. De exacte doodsoorzaak is onbekend. Volgens een internationaal anti-scam-onderzoek kwam 80% van de Belgen het afgelopen jaar in aanraking met phishing. Michiel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity bevestigt de cijfers. Getroffen Belgen worden vaak meermaals opgelicht met een gemiddeld verlies van €4.000 per keer. Het is natuurlijk door AI zeer makkelijk om bepaalde campagnes te maken die erg lijken op echte campagnes. De Vlaamse regering kent 30 lagere scholen, waaronder de gemeentelijke basisschool van Rekem, een subsidie van €70.000 toe. De instellingen gaan vanaf september hun expertise delen over de implementatie van de nieuwe minimumdoelen. In Frankrijk klaagt de moeder van de vermoorde Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het 12-jarige meisje werd vorige week na een zoektocht van 6 dagen doodgevonden. De 41-jarige hoofdverdachte bleek eerder al beschuldigd van zedenfeiten, maar het gerecht onderzocht die klachten nooit. Volgens de moeder had haar dochter nog geleefd als justitie correct had gehandeld. Vanmiddag lokaal bewolkt met buien en kans op een onweer, maxima 18 graden. Morgen droog, wanneer de kans op bui weer toeneemt, ook dan 18 graden. Donderdag en vrijdag houdt het onstabiele weer aan. Pas vanaf zaterdag wordt het permanent droger en warmer.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede namiddag, luisteraar, programma Jukebox Town met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 15 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Jukebox Time. Iedere dinsdag namiddag van 1 tot 3 met Tjeuke. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

We gaan even naar 1986 met Armand, Ben ik de Min.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen bij het programma. Ik ga de knopjes doorgeven aan Hans en Margriet. Ik wens haar heel veel succes. Mij hoort die aanstaande donderdag tussen 19 en 22 uur met Goud van Oud met Tricky. Dag.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taximazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
8: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
9: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
7: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Het is trouwens al de 4e betoging tegen die besparingen. In Sint Martens Latem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam gevonden. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde inmiddels een onderzoeksrechter. De precieze oorzaak is niet bekend.
12: In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grovige nalatigheid. Een meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit overleden als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien. Opnieuw 18 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en ook wat warmer weer.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een hele goede middag hier bij Radio Monza. Mijn naam is Margriet, ik ben een gastvrouw tot 4 uur vanmiddag met alleen maar met Limburgse pleitjes. Natuurlijk wil ik Tjeu bedanken voor de afgelopen uren, voor zijn schone muziek en het eerste pleitje is wie immer van Johnny en Mario Blanco.

Dit waren dan de Steirische Monika-Freunde. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat wordt gezongen door

Dit werd dan gezongen door Bappy Kraf. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat werd gezongen door Franco Los Colinas.

0: Artikel abgedrungen.
1: Dit werd dan gezongen door Mai. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat wordt gezongen door Bertje.

Dit werd dan gezongen door John Tana. Het volgende pleitje wat ik heb klaar liggen, dat wordt gezongen door Bappy Kraft. En als ik het goed heb, zingt Walter Kroes ook te met.

0: werd dan gezongen door Erik Gele. Het volgende plaatje wat ik heb klaarliggen wordt gezongen door Erwin en Roger Borgman.
1: Ik weet nog wie ik heb leren kennen. Ik was op slag verkocht

0: Helaas wordt dit weer het laatste pleitje voor vandaag. Ik hoop dat je mijn programma goed hebt gevonden. Volgende week probeer ik natuurlijk weer aanwezig te zijn. Maar zet de radio niet doet, want nou mij Kim Kringo met zijn country- en truckerprogramma.
1: Dit is reclame op Radio Monza. Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina. Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik. Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
7: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
8: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
7: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
8: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
9: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
10: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
11: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws. Orthodontie voor kinderen wordt in de toekomst betaalbaarder. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil beugels vanaf 2027 volledig opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan hoogstens nog €792 per jaar voor de behandeling van hun kind. De maatregel geldt wel enkel als de orthodontist zich aan de tariefafspraken houdt. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte heeft in Lombardzijde de toekomstige wijk Havenzijde bezocht. Daar worden 120 nieuwe woningen bewust onder de marktprijs verkocht om alleenstaande en jonge gezinnen een kans te geven op eigendom. Volgens Bonte zijn zulke projecten broodnodig om de Vlaamse wooncrisis te bezweren. Collega-minister van Omgeving Joop Broens gaat intussen op zoek naar een Vlaamse watercommissaris. En die moet dan weer het versnipperde waterbeleid beter coördineren om een dreigende vergunningstop te vermijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd nog nooit zoveel actieve oorlogen geweest als nu. Een nieuwe studie van het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo telt maar liefst 65 grote conflicten, het hoogste aantal sinds 1946. Het rapport duidt Israël aan als, jawel, grootste agressor. In de Nederlandse gemeente Houten geldt een testfase waarbij fietsers en brommers op drukke fietspaden maximum 20 km per uur mogen rijden. Ook bij ons zoeken gemeenten naar dit soort oplossingen door de opkomst van de snelle elektrische fietsen, want het wordt veel te gevaarlijk. Misschien binnenkort snelheidsbeperkingen voor bromfietsers en fietsers. Het blijft wisselvallig. De temperaturen zitten rond 18 graden. Tijdens de buien staat er veel wind. De rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen. Pas vanaf het weekend wordt het stabieler en ook wat zachter.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede middag dat vanuit Radio Wanza. En we zijn er weer naar werk tussenuit geweest. Zijn we weer helemaal terug natuurlijk. En we beginnen zoals gewoonlijk met ons eigen melodie. En dat wil zeggen Backtrack Dixie Aces.

Aan eind derde moet we natuurlijk zeggen, Radio Monza, een van de meeste radiozenders die de gevarieerde muziek heeft. En we houden het gezelschap tot en met 18 uur, oftewel 6 uur. En het eerste pleintje waar ik vandaag ga opleggen is van een zekere Dale Watson.

0: En even een leuke pleitje van Dale Watson. Voor degene dat weten wilt. Het pleitje heette de Dump Song. En die was van dezelfde Dale Watson. Dit is een oud nummer.
1: Well, John Lander. Well, I'm from the farm, kind of laid back. Ain't much an old country boy like me came back. Thoroughly to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

En dan wordt natuurlijk John Denver een live opname van hem van Thank God I'm a Country Boy. En van die platen die hij bekendgemaakt heeft, stamt eigenlijk uit 1934. Maar desondanks, hij heeft hem heel groot gebracht. Dat volgende pleitje wat voor op liggen, dat van Jimmy Reed. En hij heeft een pleitje gemaakt uit het Big Boss Man.

Big Boss Man, hè, dat is het plaatje en het komt van Jimmy Reed. En sommige jullie die leven een klein beetje gevaarlijk. Oftewel Sweet Little Dangerous, hier is Heather Miles.

Dan heet de Miles Slave een beetje gevaarlijk, oftewel Sweet Little Dangerous. Van eens even aan een groep, die heeft ook een paar jurkjes metgedraaid. En dan heb ik het over Crazy Kevin. Hij heeft heel veel pleitjes gemaakt. Het pleitje wat ik ervan heb opliggen, dat heet Bye Bye Baby Blue. Ik neem aan dat ze die Utrecht in een subvakantie geeft.

En dan natuurlijk Crazy Kevin met Bye Bye Bye Baby Blue. En het vakantieseizoen staat natuurlijk voor de deur. En dat wil zeggen, degene die naar Spanje gaan en een goede raad meegeven, dat kunnen ze bestellen. Toe, Pina Coladas.

Even de pleitjes van de Bellamy Brothers. En die stonden tussen alle gevechten. Stonden ze natuurlijk te zoeken. Not in a vriend. Oftewel Crossfire, zeiden het nummer.

En van de CD Women of Country wordt het een nummer Coal Miner's Daughter. Ik heb vandaag ook een paar leuke Nederlandse pleitjes metgebracht. Onder andere van Hannes Schoenman. En het nummer wat ik heb opleggen, dat is boerenmuziek op wielen.

Even die plaatjes van de Avery Brothers on the Wings of a Nightingale. Ik moet zeggen, ze hebben heel veel plaatjes gemaakt en heel veel goede plaatjes. Pas geleden is een van de twee nog overleden. Maar wij van de twee, dat weet ik niet meer. Dan moet ik zelf even doorkijken. En we gaan natuurlijk door naar ons volgende plaatje. En dat is het plaatje van Tony Orlando. Maar het plaatje dat heet Candida, het is gezongen door de Two Indians.

0: Candy, daar op een heel andere manier gebracht door de Two Indians. Overigens, zoals ik al zei, een pleitje van Tony Orlando. We zijn natuurlijk toe aan het laatste pleitje van het eerste uurke, want daar wil ik afwisselen in het eerste uurke. En ik heb een pleitje opgezet van Rowan Hezen. Ook die hebben lekkere, leuke muziek gemaakt. Want het nummer wat ik heb opliggen, dat is Hey Baby, ik heb zo.
1: In de split. Simone Cox. Yeah.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: En woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooy bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom. Stegersnacks, Breyersteinweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuïg roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breyersteinweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus Tweede in Rooi.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Paardenliefhebbers. Gerstal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
2: Van der Veeke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeke.be.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Samson en Marie. Milk Inc.
8: I will walk on water.
6: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws. Orthodontie voor kinderen wordt in de toekomst betaalbaarder. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil beugels vanaf 2027 volledig opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan hoogstens nog €792 per jaar voor de behandeling van hun kind. De maatregel geldt wel enkel als de orthodontist zich aan de tariefafspraken houdt. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte heeft in Lombardzijde de toekomstige wijk Havenzijde bezocht. Daar worden 120 nieuwe woningen bewust onder de marktprijs verkocht om alleenstaande en jonge gezinnen een kans te geven op eigendom. Volgens Bonte zijn zulke projecten broodnodig om de Vlaamse wooncrisis te bezweren. Collega-minister van Omgeving Joop Broens gaat intussen op zoek naar een Vlaamse watercommissaris. En die moet dan weer het versnipperde waterbeleid beter coördineren om een dreigende vergunningstop te vermijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd nog nooit zoveel actieve oorlogen geweest als nu. Een nieuwe studie van het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo telt maar liefst 65 grote conflicten, het hoogste aantal sinds 1946. Het rapport duidt Israël aan als, jawel, grootste agressor. In de Nederlandse gemeente Houten geldt een testfase waarbij fietsers en brommers op drukke fietspaden maximum 20 km per uur mogen rijden. Ook bij ons zoeken gemeenten naar dit soort oplossingen door de opkomst van de snelle elektrische fietsen, want het wordt veel te gevaarlijk. Misschien binnenkort snelheidsbeperkingen voor bromfietsers en fietsers. Het blijft wisselvallig. De temperaturen zitten rond 18 graden. Tijdens de buien staat er veel wind. De rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen. Pas vanaf het weekend wordt het stabieler en ook wat zachter.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: En we zijn weer helemaal bijgepraat natuurlijk met het nieuws. Dat wil zeggen dat we weer lekkere muziek gaan maken. Ik begin met het tweede uurtje met John Fogerty. En de derde nummer gemaakt, dat heet Don't Look Now. MUZIEK

Even de nummertjes die Garth Brooks geleend heet. Hard Eggs by the Number. En dit waren natuurlijk Garth Brooks. We gaan eens even naar de Nederlandse kant. En de hebben Ben en Carmen Steenhekker. Hebben heel veel pleitjes gemaakt. Dus vader en dochter. En dit keer hebben we een nummer van Hey Big Bird.

En ziet, wij hebben natuurlijk in Nederland de country ook heel erg hoog in het vaandel stonden. We gaan eens even naar de Mavericks. En de Mavericks hebben heel veel platen gemaakt. Dan moet ik zeggen, meer dan 100. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal, maar er zijn ook een paar nummers wie heel rustig. Onder andere dit nummer van de Mavericks. En het nummer wat ik heb opleggen, dat heet... ik ga heel even kijken. Fall Apart.

Ik ben hier met de bekende platen van de Mavericks. En het had er voor apart. En wat zou er mooier zijn... Sorry. Wat zou er mooier zijn als ze wakker gemaakt was met een of andere orkest aan het bed? He is in the Every Brothers. Want die doen dat natuurlijk en die zingen Wake Up Little Susie.

Die hebben dan geen grootste successen gehad in die 60 en 70 jaren natuurlijk, de Everly Brothers. En ik weet zeker dat ze niet getrouwd zijn met Dwight Yoakam en Kitty Wells. Die hebben een pleitje opgenomen en dat is geschreven door George Jones, het nummer heet Golden Rings.

En voor de dames met een beetje een mooitje meer heb ik een pleitje metgebracht. Want Anita Koster die heeft er een pleitje over gemaakt. En ik vond dat best wel leuk voor eens een keer te draaien. Want we waren daar meestal met geploog. Maar er is natuurlijk een oplossing. En die gaat ze natuurlijk in dit liedje brengen.

En dan wordt blij van Antonio Banderas. Dus we zijn weer helemaal bijgepraat in het Mexicaans door dezezelfde Banderas. Het volgende pleitje wat ik ga opleggen, dat is in Rivers of Babylon. Dat kent natuurlijk iedereen. Ik heb de nummer bij mij van de Walking Shoes. En die hebben dat in instrumentaal.

En dat was een pleitje van de Downliners. Een van die groepen die geregeld optreden met Dick van Altena. En ik heb nog zo'n goed nummer op liggen. From My Jack Joe King. Alleen heb ik het dit keer metgebracht van de groep Clip RF.

Als alles heel moderne orkesten, dat kent ze natuurlijk ook zien, die spelen country. Ze hebben een pleitje metgebracht van Status Quo. En die hebben een pleitje opgenomen, When You Walk in the Room.

Walk in the Room, zo heette dat plaatje. Hardtijds, nee, wacht even. You When You Walk in the Room, een nummer van Status Quo. Het volgende nummer wat ik heb opleken, dat komt onder een film. En de meeste jullie hebben dat natuurlijk gezien. De film heette Pale Horse Rider. Dat is die film waar ze het gans dorp helemaal in het rood schilderen. En waar die boeven het voor te zeggen hebben. Maar daar komt natuurlijk hulp aan. Daar gaat zorgen dat de dorp bevrijd wordt. Hier is Jimmy Julie.

Even die plaatje van Julie Rodel. En die heeft een gewies gemaakt wat er allemaal met maakte. Achter het stuur natuurlijk. En het plaatje dat heette natuurlijk Rijden op Gevoel. En ik moet nu het plaatje opzetten, Rolling On, want de start is dus niet zo doen. Dan heb ik die andere plaat opgezet. Maar hier is er nu dus wel werkelijk. En dan heb ik het over Johnny Hogan. MUZIEK

En als de muziek bevallen heeft, dan weet ik zeker dat we ons volgende week weer treffen. Want ik ben toe aan het laatste pleitje. En dat wou ik doen met het pleitje van België rond natuurlijk. En dan heb ik het over de Black Hills. Voor de benafschiets even dat gewoon vroeg zijn met adios amigos. En ik hoop ik volgende week weer terug te zien. Terug te horen tussen weer en zes. Van deze kant doet een heel prettige week toegewenst. En hier luisteren nog naar Galia Polka.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Europa wordt er elke week een nieuwe drug ontdekt, blijkt uit het jaarrapport van het Europees Drugsagentschap na onderzoek van rioolwater. Het agentschap maakt zich grote zorgen over het snel veranderende aanbod. Vooral het gebruik van ketamine, cocaïne en chemische designer drugs zit in de lift en dat is niet zonder risico. Vorig jaar stierven in Europa 7600 mensen aan een overdosis. Het Antwerpse parket nodigt opnieuw 100 mannen uit voor een vrijwillige DNA-afname. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven in 1993 en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken in 1994. De onopgeloste dossiers zijn mogelijk gelinkt aan twee verkrachtingen. Vanaf volgend jaar komt er een maximumprijs voor de beugel van je kind. Federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil orthodontie zo toegankelijker maken. Ouders betalen nog maximaal €792 per jaar. Die grens geldt wel enkel bij geconventioneerde tandartsen. Bij zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïnse steden Kharkiv en Zaporizhia zijn afgelopen nacht 5 doden en 40 gewonden gevallen. Oekraïne zelf sloeg terug met een aanval op de Krim, waarbij voor de tweede nacht op rij een belangrijke brug werd beschadigd. In het tennis heeft Greet Minne zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Onze landgenote versloeg een Indonesische speelster in 2 sets. Het weer. Vannacht droog met brede opklaringen, minima 5 tot 12 graden. Morgen na een droge start opnieuw kans op felle buien en onweer. De temperatuur zit dan rond 18 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het is intussen ruim 6:03 geworden hier op deze dinsdagavond. Wees welkom, dit zijn de programma's van Radio Monza. Ja, Radio Monza dat uitzendt op de 106.5 uit Kinrooi en op de 105.6 uit Mazeik. En wereldwijd www.radiomonza.be en DHB Plus kanaal 10C en bezoeken, dan kan het de Essenstraat 1 hier in Kinrooi. En voor we daar beginnen gaan, voor onze vriend, zeer bedankt voor onze 2 uur. Ik kan het helemaal terug volgende week. Dinsdag, dat is weer tussen 4 en 6 uur. En zoals u woont, dan krijgt u nieuwe platen, maar ook oudere platen. En dat is er eentje, daar beginnen we mee, eentje uit 1992. Oh.

Ja, een van de vele hits van Madonna uit 1990 was dat Express Yourself. Het is ruim 11 minuten na 6 geworden hier bij Monza. Wees welkom.

Ja, deze plaat is al wat ouder. Die komt uit het jaar 1956 alweer. Deze Margot Atkins. En dat was nog eens Cindy. Oh, Cindy.

deze plaats ook wel behouden. En dan is dat La Belle Époque. Was dat nog eens met Black is Black? Ja, bij de volgende gaan we naar het jaar 2017. En dat is de enige Gers Pardoel.

Ja, dat was dus 1993, Robin S. en Love for Love. Ja, het is ruim 4 minuten voor 6:30 geworden hier bij Monza op deze dinsdagavond. Ja, dit is weer gecatapulteerd naar vroeger, 1978. En dat is ene Patrick Hendrandez en Born to be Alive.

Ja, die Nachtherberg Casanova's waren dat. Dat waren de Zillertalen Berg Casanova's uit 2011 was dat. En met deze gaan we naar 2005 met de Poco Loco Gang.

Ja, dat was dus 1997, dat was Sabentiels en zij bezong De Trein. En met deze gaan we terug naar de jaren 70 weer. En dan met eentje van The Cats en Be My Day.

Ja, dat was een van die vele hits van The Cats. En dat was dus nog eens Be My Day. Zo dadelijk krijg je reclame nieuws. En na nieuws zijn we terug vanochtend tweede deel tot 8 uur hier bij Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Maar allez, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, bus Leetek in Rooi.
5: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni, feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dylan Trutjers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van...
9: Eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuitplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
8: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
9: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
10: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
11: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
12: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
13: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: In Europa wordt er elke week een nieuwe drug ontdekt, blijkt uit het jaarrapport van het Europees Drugsagentschap na onderzoek van rioolwater. Het agentschap maakt zich grote zorgen over het snel veranderende aanbod. Vooral het gebruik van ketamine, cocaïne en chemische designer drugs zit in de lift en dat is niet zonder risico. Vorig jaar stierven in Europa 7600 mensen aan een overdosis. Het Antwerpse parket nodigt opnieuw 100 mannen uit voor een vrijwillige DNA-afname. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven in 1993 en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken in 1994. De onopgeloste dossiers zijn mogelijk gelinkt aan twee verkrachtingen. Vanaf volgend jaar komt er een maximumprijs voor de beugel van je kind. Federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil orthodontie zo toegankelijker maken. Ouders betalen nog maximaal €792 per jaar. Die grens geldt wel enkel bij geconventioneerde tandartsen. Bij zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïnse steden Kharkiv en Zaporizhia zijn afgelopen nacht 5 doden en 40 gewonden gevallen. Oekraïne zelf sloeg terug met een aanval op de Krim, waarbij voor de tweede nacht op rij een belangrijke brug werd beschadigd. In het tennis heeft Greet Minne zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Onze landgenote versloeg een Indonesische speelster in 2 sets. Het weer. Vannacht droog met brede opklaringen, minima 5 tot 12 graden. Morgen na een droge start opnieuw kans op felle buien en onweer. De temperatuur zit dan rond 18 graden.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, tussen 4 minuten na 7 geworden met deze plaats van Hanny Hedegu van harte. Welkom hier bij Radio Monza. We gaan op de dinsdagavond tussen 6 en 9 uur hier op de 106.5 vanuit Kinderhoei. 105.6 vanuit Mozaïek. En dan www.radiomonza.be. Ja, het is 6 minuten na 7 uur geworden hier op deze dinsdag.

Ja, dat was jaar 1984, cool. En de gang was dat nog eens met Fresh, ruim een achttal minuten na 7 uur. Wees welkom hier op de programma's van Radio Monza. En dan op de dinsdagavond tussen 6 en 9 uur hier in de studio's gelegen op de Esterstraat 1 in Kinrooi.

samen hebben ze een hele moeilijke periode, maar dit was een van die vele huts van Suzanne en Freek uit 2018, als het avond is. Ja, met deze gaan we naar 1998. Ze waren Nederlandstalige groep, de Venga Boys. Ja.

Ja, dat plaat ook al heel wat jaren geleden. De Sheila B. Devotion en Spacer was dat. We zitten op ruim een achttal minuten voor het tijdstip van 8 uur. Zo dadelijk krijg je reclame nieuws. Dan zijn we nog een uurtje terug tot 9.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
6: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Nooit eerder kreeg het comité P zoveel klachten binnen als vorig jaar. De teller strandde op 2800 klachten, een stijging van 10%. Burgers klagen vaak over respectloos of intimiderend gedrag bij de politie, vooral na grote protesten. In 7 op 10 gevallen bleek het optreden achteraf wel correct. Het parket van Brussel onderzoekt intussen ook effectieve klachten over politiegeweld na de onderwijsrellen van vorige week. In dat dossier zijn al minstens 23 relschoppers voorgeleid, onder wie 17 minderjarigen. 3 volwassenen moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen. 14 jongeren worden dan weer overgedragen aan de jeugdrechter. Artificiële intelligentie zorgt voor troubles in de verzekeringssector. Volgens Ombudsman Verzekeringen geven AI-chatbots regelmatig foute info aan klanten. De ombudsman zag het aantal klachten vorig jaar met 13% stijgen tot ruim 9400. In het Midden-Oosten zijn 9 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen op Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren. Dat wordt al langer geschonden. In het wielrennen wint de Nederlandse ploeg Vesma Lise Bike de ploegentijdrit in de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes. Wout van Aert geeft toe dat de benen niet top waren. Het weer dan, vanavond trekken de buien weg en zou het overal droog moeten worden. Morgen beginnen we droog, maar na de middag opnieuw buien en onweer. De temperaturen zitten rond 18 graden. Met andere woorden, een herhaling van het weerbeeld van vandaag.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

was 1994, dezelfde en gewoon waren dat. De Geigerspieler van Tirol. Ja, ruim 12 minuten na 8 uur hier op de dinsdag

Ja, dat blijft een grootste hit bij ons ook hier in Hit Parade. George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Ja, zoals altijd op de dinsdag gaan we van de ene hit naar de andere. Dit is er eentje van de Classics. Ook in hetzelfde jaar 1975.

was 1971, de Sweetwater met Funny Funny. Ja, dit is 1983, Duitsstalig het werk met Hoffman en Hoffman.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

tweede plaats op een songfestival, maar een gigantisch hit geworden wereldwijd. Uit 1973, Mos Sedades en RS2 was dat. Ja, 20 minuten voor 9 uur. En dit is weer Nederlandstalig Vlaams hitwerk met Gunter Neefs.

Ja, zo dadelijk is het 9 uur hier bij Radio Monza. Meteen aan het einde van dit programma hier op de dinsdag. Morgen vroeg heb je om 8:30 heb je hier DJ Bobo. Met 85 graag tot de volgende.

heeft geen nee, neemt me mee. Zoveel nog te geven, onblusbaar mijn wezen. Begrijp me, vergrijp je, bedrink je aan mijn levenslust. Pak me beet, sleur me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en dans me...

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

en ik in september 58 en het zwarte schaap was ik. Bang in een pistoolgevecht, bang zijn in een schoolgevecht.

beleven, zou ik harder zijn als steen. Soms vliegt je de angst naar de strot, die maakt je verkrampt en kapot. Maar er is ook een angst die maakt vrij, moediger, sterker, je angst voorbij. Op een nacht liep ik toevallig langs een gracht in Amsterdam. Ik zie lafaards pootje rammen bij een krul vlakbij de dam. En ik stond er als verlamd dat men zomaar homo's ramt, die zo kwetsbaar zijn en bang, liefde zoekend in hun nood. Nooit vergeet ik wat ze schreeuwden: sla die gore flikker dood. Wie geen spieren heeft moet slim zijn, zegt ons nuchtere verstand. Maar door onze tolerantie wordt de zwakke beurs geramd. En ze scholden en ze spuugden grinnikend in zijn gezicht. Dat was 30 jaar later, in het volle neonlicht. Soms vliegt je de angst naar de stoot, die maakt je verkrampt en kapot. Maar er is ook een angst die maakt vrij, moediger.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is Radio Monza op 106.5 FM.

0: enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.
2: Als de maan weer aan de hemel staat...

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

De oude man schuifelt schimmig in de mist. Voor het eerst speelt hij dat hij onzichtbaar is. Niet meer nodig, want niemand zal hem storen. Muziek in zijn ziel, gelukkig en verloren. Vrij en vergeten en vermist.

ontredderd in de mist. Oeverloos, omdat er geen richting is. Een afscheid werd telkens nieuw geboren. Klappertanden en verloren. Nooit meer verlangd. Nooit meer gemist.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be